0: beetje vrij. Blijf op bij je, zien die zullen vieren. Een beetje vrij. Blijf op bij je, zien die zullen vieren. Een beetje vrij.
1: Rádio Lusitânia.

Lage dingen, al hebben ze op zingen. Lage dingen, al hebben ze op zingen. Lage dingen, al hebben ze op zingen. Lage dingen, al hebben ze op zingen. Lage dingen, die gaan er niet.